0: op moed verloren, hè? Ik zeg ik, daar is vrede. Tussen ons, Fessie.
1: Ja, Albertus. Oh, dank je toch. Zoen mij, Albertus.
0: Ja, hoe komen we nou altijd te gaan zoenen? Oh ja, Fessie, vrouw.
1: Oh, mijn stijf was, Albertus.
0: Fessie.